0: Dor. Nog even stil zitten, ja.
1: Oh, u horen zit er vol met de muziek van Stereo FM, zeg.
2: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams,

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Festival van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen. Op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: Stereo FM. Niet alleen op stereofm.be, maar ook op Facebook.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: geloven, maar dat is juist bij Stereo FM, hè, hoor ik 3 hits na mekaar, zeg.
1: Maar jong, toch, dat is daar altijd zo, hè. Van 's morgens tot 's avonds, dag in, dag uit.
0: Maar allee, zeg, dat is toch niet te geloven?

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: Personeel en studenten van de Stedelijke Academie in Turnhout hebben erg te lijden onder het nieuwe parkeerbeleid in de stad. Gemeenteraadslid Wim Plas van de partij TIM vreest dat het aantal studenten zal afnemen en vraagt om een oplossing. De stad wil bij de evaluatie van het parkeerbeleid bekijken wat mogelijk is, maar kan niets beloven. Dinsdag 19 mei organiseert de gemeente Reti in Den Dries een taalbuddyfeest. De ontmoetingsavond brengt taalbuddies, anderstaligen en geïnteresseerden samen en biedt een inkijk in het taalbuddyproject. Dat zet in op het samenbrengen van Nederlandstaligen en anderstaligen om op een laagdrempelijke manier het Nederlands te oefenen. Een symbolisch moment voor de bouw van het nieuwe cultuurcentrum Baarle aan de Losbal. Het hoogste punt is bereikt en dan wordt traditioneel de meiboom geplaatst. Al pakken ze dat in Baarle iets anders aan. Het gaat immers om de twee hoogste punten, zegt Sander van Tilburg. Dat is duidelijk, de bouw heeft dus zijn hoogste punt bereikt en omdat het gebouw pal op de grens staat, hebben we een hoogste punt in België en een hoogste punt in Nederland. Daarom leek het ons leuk om op die punten de vlag te laten wapperen van de respectievelijke landen.

0: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, en blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gaza-strook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaargewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag, en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas, ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protecoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar

0: van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxime, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gaza-strook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaargewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers, wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen een hete living meer?
4: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
6: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
5: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
6: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
5: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding Radio.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk.
6: En op www.arvobouw.be.

0: Hallo, gaat dat niet goed? Er is geen verbetering sinds vorige keer.
1: Maar hoeveel uren luistert je dan naar Stereo FM?
0: Oh, dokter, ja. Ongeveer 10 uur.
1: Ja, dat is niet goed, hè. Je moet zeker 24 uur per dag luisteren, hè.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
8: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Ja, het is dan toch gebeurd. In het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door, maar tijdens hun optreden was er veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is erg omstreden door het geweld in de Gaza. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond is er de finale. Twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise boot zijn niet besmet, meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog 6 weken in quarantaine. De twee zijn al sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. In Nederland is protest tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Betogers staken bij het gemeentehuis van Loosdrecht struiken in brand en proberen daarna de brandweer tegen te houden. Loosdrecht, het dorp vlakbij Hilversum, is al enkele weken het toneel van protest tegen de komst van asielzoekers. En gisteravond werd er dus opnieuw betoogd. Het is de bedoeling dat er 70 tijdelijk opgevangen worden in een leegstaand deel van het gebouw. Tegenstanders hadden zich gisteravond bij het gemeentehuis verzameld om er te demonstreren. Volgens de Nederlandse omroep NOS verliep het protest zonder ongeregeldheden. Er werd eerst gezwaaid met vlaggen en er werden leuzen gescandeerd. Maar later werd het dus allemaal wat gewelddadiger. De veiligheidsdienst onderzoekt nu welke patronen er zijn en wat daarachter zit. Dan hebben we de nodige sport. Mazeik is kampioen in het volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale. Zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. De 17e titel in de geschiedenis van de club, dat wel. Kans op buien, veel wolken en ook stevig onweer. Het is ook veel te fris voor de tijd van het jaar, 13 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het iets droger en wat zachter.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
2: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei. Nieuwe K31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stisses, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stisses, doe eens verwacht, Jan.
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.
6: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelf er nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
7: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
7: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
7: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
7: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
7: Open op zondag, maandag gesloten.

dan moet in ieder uw mond hebben natuurlijk. De Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge, 1992. Ik zie dat het bijna 9 uur is geworden. En tot aan 9 nog Missy Elliott met Get Your Freak On.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
6: voor de hobbytuinier in hart en nieren.
7: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Ja, het is dan toch gebeurd. In het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door, maar tijdens hun optreden was er veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is erg omstreden door het geweld in de Gaza. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond is er de finale. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise boot zijn niet besmet, meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog 6 weken in quarantaine. De twee zijn al sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. In Nederland is protest tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Betogers staken bij het gemeentehuis van Loosdrecht struiken in brand en proberen daarna de brandweer tegen te houden. Loosdrecht, het dorp vlak bij Hilversum, is al enkele weken het toneel van protest tegen de komst van asielzoekers. En gisteravond werd er dus opnieuw betocht. Het is de bedoeling dat er 70 tijdelijk opgevangen worden in een leegstaand deel van het gebouw. Tegenstanders hadden zich gisteravond bij het gemeentehuis verzameld om er te demonstreren. De Nederlandse omroep NOS verliep het protest zonder ongeregeldheden. Er werd eerst gezwaaid met vlaggen en er werden leuzen gescandeerd. Maar later werd het dus allemaal wat gewelddadiger. De veiligheidsdienst onderzoekt nu welke patronen er zijn en wat daarachter zit. Dan hebben we de nodige sport. Mazeik is kampioen in het volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale. Zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. De 17e titel in de geschiedenis van de club, dat wel. Kans op buien, veel wolken en ook stevig onweer. Het is ook veel te fris voor de tijd van het jaar, 13 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het iets droger en wat zachter.

0: fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa.

0: Donk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

Cher met de Sjoep Sjoep Song. Wat een tophit was dat. Zelfs wekenlang nummer 1 gestaan in 1991, deze versie. Met de Broken Glass Heroes en Let's Not Fall Apart neem ik je mee naar 10 uur.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: De meest complete wasstraat, Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
6: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
7: Het gezelligste festival van de Kempen.
6: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
8: Want bij jou voel ik me thuis.
6: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
7: Tickets en info via vagebondweekend.be.
9: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Ja, het is dan toch gebeurd. In het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door, maar tijdens hun optreden was er veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is erg omstreden door het geweld in de Gaza. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond is er de finale. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise-boot zijn niet besmet, meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog 6 weken in quarantaine. De twee zijn al sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. In Nederland is protest tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Betogers staken bij het gemeentehuis van Loosdrecht struiken in brand en proberen daarna de brandweer tegen te houden. Loosdrecht, het dorp vlakbij Hilversum, is al enkele weken het toneel van protest tegen de komst van asielzoekers. En gisteravond werd er dus opnieuw betoogd. Het is de bedoeling dat er 70 tijdelijk opgevangen worden in een leegstaand deel van het gebouw. Tegenstanders hadden zich gisteravond bij het gemeentehuis verzameld om er te demonstreren. De Nederlandse omroep NOS verliep het protest zonder ongeregeldheden. Er werd eerst gezwaaid met vlaggen en er werden leuzen gescandeerd. Maar later werd het dus allemaal wat gewelddadiger. De veiligheidsdienst onderzoekt nu welke patronen er zijn en wat daarachter zit. Dan hebben we de nodige sport. Mazeik is kampioen in het volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale. Zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. De 17e titel in de geschiedenis van de club, dat wel. Kans op buien, veel wolken en ook stevig onweer. Het is ook veel te fris voor de tijd van het jaar, 13 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het iets droger en wat zachter.

Ja, dat is iets over de kat bij de melk zetten natuurlijk. Nou, dat moeten we zeggen bij Stan van Samang, dat is gevaarlijk. Hè? Candy was dat. Goedemorgen. Ja, dit is Stereo FM. Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. It's Murder on the

0: Babyfabriek verkoopt babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwaneven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download.

0: U wil bouwen of verbouwen?
1: Stissers, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alle Stissers, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissers, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
4: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
3: Walbers? Wat?
4: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
3: Dus geen eten living meer?
4: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig. Zellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Welkom bij Floravie. De naam zegt het al. Flora en Vie, bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Floravie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
8: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beersen, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

Ja, stevige plaat als je hier niet wakker mee bent geworden, dat weet ik niet meer hoor. Offspring was dat, die hoorde Self-Esteem. We gaan met Coldplay en The Speed of Sound op naar, u raadt het al, 11 uur.

0: sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Hustklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op hustklus.be.
0: Hustklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Het Hof van Beroep heeft de annulatie opgeschort van de wereldwijde invoerheffingen van 10% die de Amerikaanse president Trump had ingevoerd. Trump had die heffingen ingevoerd nadat het Hoge Rechtshof eerder zijn hogere importheffingen naar de prullenmand had verwezen. De Amerikaanse handelsrechtbank oordeelde gisteren dat die nieuwe algemene invoerheffingen niet gerechtvaardigd waren op grond van een wet uit de jaren 70. De regering Trump tekende beroep aan en vroeg om de uitspraak voorlopig op te schorten. Daar is een Hof van Beroep nu op ingegaan. En de Golden Dome van president Trump zal naar schatting $1,2 biljoen kosten. Blijkt uit een nieuwe raming die veel hoger uitvalt dan de oorspronkelijke $175 miljard. Het raket- en luchtafweersysteem moet de VS beschermen tegen inkomende raketten en andere dreigingen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin mei is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden die de lokale politie heeft bekeken. Daarop zijn verschillende brandharen te zien, schrijft het Belang van Limburg. Het parket is een onderzoek naar brandstichting gestart. En Tesla kan in principe vanaf nu beginnen met het testen van zelfrijdende auto's op de Vlaamse snelwegen. Dat melden de Vlaamse en federale mobiliteitsministers De Ridder en Jean-Luc Cruque van Les Engagés. Vlaanderen voelt in Nederland dat de full self-driving wagens van Tesla al toelaat. En dan de weersverwachting. Kans op buien en felle onweders. Het is veel te fris voor de tijd van het jaar, 13 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. En vanaf het weekend wordt het droger en het wordt ook wat zachter.

0: van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
5: Eindelijk een job die echt bij me past.
4: Dus je bent echt content?
5: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
4: Oh, dat is interessant.
5: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
6: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
7: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
6: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
7: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
8: Stereo FM. Niet alleen op stereofm.be, maar ook op Facebook.

0: Ziet u het al voor zich? Uw huis helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantine keukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
5: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Ik ben gestopt met biljarten, hè. Oh ja, ik had geen keus. Maar blijf ik wel luisteren naar Stereo FM, hè. Daar heb ik ook geen keus.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd. Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
4: Personeel en studenten van de stedelijke academies in Turnhout hebben erg te lijden onder het nieuwe parkeerbeleid in de stad. Gemeenteraadslid Wim Plas van de partij TIM vreest dat het aantal studenten zal afnemen en vraagt om een oplossing. De stad wil bij de evaluatie van het parkeerbeleid bekijken wat mogelijk is, maar kan niets beloven. Dinsdag 19 mei organiseert de gemeente Reti in Den Dries een taalbuddyfeest. De ontmoetingsavond brengt taalbuddies, anderstaligen en geïnteresseerden samen en biedt een inkijk in het taalbuddyproject. Dat zet in op het samenbrengen van Nederlandstaligen en anderstaligen om op een laagdrempelijke manier het Nederlands te oefenen. Een symbolisch moment voor de bouw van het nieuwe cultuurcentrum Baarle aan de Losbal. Het hoogste punt is bereikt en dan wordt traditioneel de meiboom geplaatst. Al pakken ze dat in Baarle iets anders aan. Het gaat immers om de twee hoogste punten, zegt Sander van Tilburg. Dat is duidelijk, de bouw heeft dus zijn hoogste punt bereikt en omdat het gebouw pal op de grens staat, hebben we een hoogste punt in België en een hoogste punt in Nederland. Daarom leek het ons leuk om op die punten de vlag te laten wapperen van de respectievelijke landen.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
6: Het gezelligste festival van de Kempen.
5: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
7: Want bij jou voel ik me thuis.
5: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
6: Tickets en info via vagebondweekend.be.
8: Verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

De Jean-Motteur hier nog eens, hè. De dagen weer al langer, de bloemetjes groeien weer, de lengte is er. Zeg, dan gaan we toch met mijn koptelefoon op en stereo FM in mijn oren. Vandaag is het gewoon toerken met een tuffer, man.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
6: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
8: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000, vooral 60-plussers. De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje wordt geboren. De verdachte die in Oostenrijk rattengeef in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn. Die wilde wraak nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Amerikaanse president Trump arriveert in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek met in zijn kielzog 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over een handelsoorlog in het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. Die posts doen de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er langer twijfels over de mentale toestand van Trump. Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen, dat heeft de minister van Defensie gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd en ook ons land heeft gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, 12 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft te fris.

Zo, muziek was dat van Elvis versus JXL met A Little Less Conversation uit 2002. En zo werd het 1:05. Een hele goede middag allemaal. En welkom, we zijn eraan begonnen. Dit is een nieuwe aflevering van 1-4 Radio hier bij Stereo FM. Heel veel goede platen, onder meer van Tones and I, zometeen met Dance Monkey. En ook Divine staat klaar met Shoot Your Shot uit de jaren 80. Nu eerst Calvin Harris en Neo met Let's.

0: fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
5: Gezelligste festival van de Kempen.
4: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
6: Want bij jou voel ik me thuis.
4: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
5: Tickets en info via vagebondweekend.be.

0: in van 2008, beste vrienden. En dat deden we nog eens met deze fantastische hitte. Muziek was dat van Kid Rock met All Summer Long hier bij jouw radio. Ik heb zo meteen Kesha klaargezet met Take It Off na deze Lost Frequencies en Colin Scott. Dit is Where Are You Now?
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

vanuit de wekelijkse Ultra Top 50. Just Day, Jack Style en John waren dat met Turn the Lights Off. En zo werd het 1:01 hier bij Stereo FM. Met strakjes Steps uit de 90s. En zij maakte, ja, hoe zal ik het zeggen, een cover van Bananarama uit de jaren 80. Een hele goeie hoor. Je hoort ze strakjes na Kongs en Jamie Uncommons met Don't You Know. En ook liever na Axwell en Ingrosso. I'm gonna

0: Mos hat nüst genug.
1: Mos hat je toch?
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Toms Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
6: voor de hobbytuinier in hart en nieren.
7: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Origineel dus van Bananarama uit de jaren 80. Hè. Dit was de cover. Steps uit de 90s. Last Thing on My Mind. En Axwell en Ingrosso met More Than You Know uit 2017. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 2 uur doen we nog met Madonna met Celebration. En ook nog met Marshmello en Khalid doen we dat met Silence. Heel graag tot zometeen.

0: Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
1: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
0: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
1: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
0: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd. Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld. Ze vragen maatregelen van de overheid. Bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte. De winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39, heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Op dit moment arriveert Amerikaanse president Trump in China. Hij doet daar een driedaags staatsbezoek. Met in zijn kielzog 17 Amerikaanse bedrijfsleiders, dat zeggen experten. Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog in het Midden-Oosten. Het is midden mei, maar in de Alpen is een recordhoeveelheid sneeuw gevallen. Daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een metertje bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat er vorig weekend nog 25 graden was. Veel regen en wind, met hier en daar kans op onweer en hagel. Het is fris, een graad of 12. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde laken broek. En tijdens het weekend komt de zon er iets vaker door, maar het blijft te fris voor de tijd van het jaar.

Het is ondertussen 2:05 geworden met Justin Bieber. What Do You Mean uit 2015. En zo zijn wij vertrokken met het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom bij Stereo FM. Muziek in aantocht van HVMI met Goosebumps. En ook Joe Cocker staat klaar met You Can't Leave Your Head On uit de jaren 80. Nu eerst Jamilia met Superstar.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
7: Want bij jou voel ik me thuis.
6: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
8: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
9: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
8: Walbers? Wat?
9: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
8: Dus geen een hete living meer?
9: Juist. Alles blijft cool.
10: En s'avonds is het gezellig donker.
9: Pure luxe.
6: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
11: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
12: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
13: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
11: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

2009 zot gedraaid toen op de radio. En het was dan ook wel een hele grote, dikke, vette hit, hè, voor deze Ina en Bob Taylor. Je hoorde ze nog eens met Deja Vu. Stereo FM, jouw radio met Paris Hilton zometeen. Stars Are Blind na deze Robin Schulz en Kido. This Is All We Got.

met de wekelijkse ultra top 50. Hè. Deze David Guetta, Terry Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. Zo werd het 2:30. Strakjes back to the 90s. En ik heb een van de zoveel goede hits klaargezet van Roxette. Dat na deze Shawn Mendes met There's Nothing Holding Me Back. En ook na Cheryl.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.

90's in met deze van Roxette. How do you do? Met mij alles in orde, beste vrienden. En Cheryl Cole met Fight for This Love uit 2010. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 3 uur doen we nog met Mika met Rain. En ook nog met Damiano David met The First Time. Tot zometeen.

café, maken ze geen ijsblokjes niet meer. Ze zijn het recept verloren, zeg. Gelukkig weten ze bij Stereo FM nog hoe dat ze goede muziek moeten maken, hè.

0: Mos schat neust genoeg.
1: Mos schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
4: De grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
6: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
6: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
6: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
7: Het is 3:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Het homofoobgeweld in ons land blijft toenemen. Gelijke kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoobgeweld. Vraagt maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om om te gaan met discriminatie. In safaripark Beekse Bergen, net over de grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet helemaal duidelijk. In Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. Veel regen en wind vandaag, hier en daar kans op onweer of hagel. Het is fris, 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er wat vaker door, maar het blijft wel fris.

muziek was dat van The Bloodhound Gang met The Bad Touch. En zo werd het 3:06. Een hele goede middag allemaal. En welkom nog steeds bij Stereo FM. Dit is jouw radio. Muziek onderweg van Snow Patrol met Don't Give In. En ook de Bee Gees staan klaar uit de jaren 80 met een van de zoveel goede platen. You Win Again. Na deze birdie, dit is Skinny Love. Come on.

0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk.
5: En op www.arvobouw.be.
6: Stereo FM. Niet alleen op stereofm.be, maar ook op

2008, beste vrienden. Daar zaten we nog eens in, hè, met deze fantastische hit. Je hoorde Deus nog eens met The Architect. Hier op 106.8 en 107.5. Dat zijn de twee frequenties van Stereo FM. Ik heb zometeen Jesse Ware klaargezet met Wildest Moments. En ik draai ze zometeen naar deze Ed Sheeran. Dit is Eyes Closed.

Muziek was dat van Cam Red met Be Mine. En deze man staat momenteel nog altijd genoteerd in die wekelijkse Ultra Top 50 uiteraard. Hè. Het is ondertussen 3:58 geworden. Het is woensdagmiddag 13 mei 2026. Hè. Met strakjes Bob Marley versus Funkstar Deluxe uit de 90s. Na deze Tame Impala met Let It Happen. En ook na Delvis.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
2: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
2: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens, groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.

Back to the 90s, altijd goed. Bob Marley versus Funkstar Deluxe met The Sun Is Shining. En Delvis met Come My Way uit 2016, net hiervoor. We gaan stilaan naar het tijd zijn en het nieuws van 4 uur. Dat doen we nog met Beyoncé met Naughty Girl. En ook nog met James Arthur en Anne-Marie met Rewrite the Stars. Maak er nog een hele fijne woensdag.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
5: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Krivits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Krivits is dat onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie de Bast van de VVSG, want die kosten zijn er wel degelijk. Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op de openbare omroep gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Issila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag de finale. In het safaripark Beekse Bergen net over de Nederlandse grens is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het beest uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe die cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. En meer dan 1700 mensen zitten vast aan boord van een cruiseschip dat vanuit Brest in Bordeaux aankwam na het overlijden van een passagier en een mogelijke uitbraak van het norovirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. Het is een namiddag wisselvallig met felle buien, onweer en hagel. Temperaturen 13 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag wisselvallig. Later meer opklaringen. En maxima tot 12 graden dan.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Vagebond Weekend. Aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkast.

0: Teleparadijs. Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kei 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Verhoog je omzet. Maak reclame op via radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be. Doe het nu.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
4: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
3: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
4: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

Air Traffic Control. Ik vlieg hier over de camper en ik heb eindelijk ontdekt waar alle hits zich bevinden. Het is hier onder mij, bij Stereo FM. Over.

0: desken en brillen. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Het is 5 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Krivits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Krivits is dat onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie de Bast van de VVSG, want die kosten zijn er wel degelijk. Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op de openbare omroep gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Issila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag de finale. In het safaripark Beekse Bergen net over de Nederlandse grens is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het beest uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe die cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. En meer dan 1700 mensen zitten vast aan boord van een cruiseschip dat vanuit Brest in Bordeaux aankwam na het overlijden van een passagier en een mogelijke uitbraak van het norovirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. Het is een namiddag wisselvallig met felle buien, onweer en hagel. Temperaturen 13 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag wisselvallig. Later meer opklaringen. En maxima tot 12 graden dan.

Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres.

0: Arwobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arwobouw.be.
1: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Husdakbouw wordt Husklus.
5: We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Vagebond Weekend. Aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
8: Het gezelligste festival van de Kempen.
7: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
9: Want bij jou voel ik me thuis.
7: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merks.

turn it up.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: die helpen desk in India?
1: Zeg, kan ik, als ik op reis ben, in India naar Stereo FM luisteren in het hotel?
0: Oh, dat is depending on the hotel, sir.
1: Oh, oké. Okay.

0: Borst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in je stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen en er is niet meteen beterschap. Het Vlaamse verkeerscentrum zegt inderdaad dat het pokkendruk is op dit moment en dat het uitkijken is ook op de weg, omdat er soms op sommige plaatsen hevige regen kan vallen. De man die zijn ex-partner Sabine Hoebe vermoordde krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkropen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. De voorzitter van het Vlaams parlement, Vrij van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philippe de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreem rechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Amerikaanse president Trump is in Peking in China aangekomen voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vicepresident en zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. Wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is meteen ook zo leider in het klassement. Het is zijn derde ritzegen dit seizoen. Zeer wisselvallig met kans op onweer en er is ook veel wind. Vannacht minimaal rond 6 graden en ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wordt het wel iets droger bij

0: Dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout.

0: Cloud, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Het gezelligste festival van de Kempen. Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
4: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
5: In Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
3: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
2: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
2: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
2: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleuken 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

0: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Husdakbouw wordt husklus.
1: We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
8: Het Kempische familiebedrijf Appele Roes breidt verder uit. De onderneming opent een nieuwe winkel in Vosselaar, goed voor de vierde vestiging. Naast de winkels in Oud-Turnhout, Herentals en Zoessel kunnen klanten voortaan dus ook in Vosselaar terecht voor appelen, appelsap en andere lokale producten. De geplande herbestemming van graven op de begraafplaats aan de oude Arendonkse baan in Oud-Turnhout gaat op 18 mei van start. De werken duren tot 30 mei. Tijdens de werken is de begraafplaats dagelijks dicht van 7 tot 16 uur. Het verkeersplateau aan het begin van de steenweg op Oosthoven in het centrum van Oud-Turnhout wordt verlengd. De straat wordt daarvoor afgesloten van 11 tot 18 mei. Door de werkzaamheden is doorgang dan niet mogelijk voor auto's. Ter hoogte van de werfzone kunnen ook fietsers en voetgangers niet door. Er wordt een omleiding voorzien via de Roskampstraat. Zodra de werken klaar zijn, wordt de straat opnieuw opengesteld.

0: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
4: Haha! Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie.
7: Het gezelligste festival van de Kempen.
6: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands.

0: 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
1: Want bij jou voel ik me thuis.
0: Maxime, Jaap Reesema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
2: Verhoog je omzet. Maak reclame op via radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: of verbouwen.
1: Stissers, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alle Stissers, doe eens voort, jong.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.

0: op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
5: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust de stad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed. En 50 anderen maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat is niet bevestigd door de eerste testresultaten. En een heel cruiseschip in quarantaine zitten voor buikgriep, dat is wel erg uitzonderlijk en nog nooit gezien. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van dat schip. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen om. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkel-Stalle. De 300 reizigers zijn geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Mogelijk werden de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarop de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder duurt. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met buien en onweer. Minima rond 6 graden. Morgenochtend wisselvallig. In de namiddag meer opklaringen. En we moeten het stellen met 11 graden.

0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust de stad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed. En 50 anderen maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat is niet bevestigd door de eerste testresultaten. En een heel cruiseschip in quarantaine zitten voor buikgriep, dat is wel erg uitzonderlijk en nog nooit gezien. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van dat schip. En dat andere cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen om. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkel-Stallen. De 300 reizigers zijn geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Mogelijk werden de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarom de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder duurt. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met buien en onweer. Minima rond 6 graden. Morgenochtend wisselvallig. In de namiddag meer opklaringen. En we moeten het stellen met 11 graden.

0: van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader.
2: Want bij jou voel ik me thuis.
1: Maxim, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.
3: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
4: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
5: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
3: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk steroïde in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Het is vandaag opnieuw buiig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.

0: Zeg, pak nu eens een glazen fles en zeg dan eens stereo in die fles.
1: Stereo.
0: Dat klinkt toch geweldig schoon, hè? Maar nu moeten we wel wachten totdat de fles iets terugzegt, hè?

Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxime, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.